Ik heb dat grote geluk dat dit vos in de stad leven dood in Hannover, maar we hebben grote goren. En af en aan blijf ik ook te Houston arbeiten. Eng sport dat een massa tijd. Ik moet niet met voorraad door de stad, halve stund hen, halve terug. En te Hus is dat ook veel ruhiger. Komt nims voorbij, gif geen klönschnack om vloer oder in de kantine. Man düsse dag is dat anders. Ik zit je maar aan ons eettisch en kan directe mang door een groot finster naar boeten kieken. En daar is vielleicht wat los. Lüde vogels, grote vogels, ton bijvoorbeeld een elster, duven, klor, twee holthegers, also eichelheer, komt door jed een dag voorbij en een grönspecht hüpt über dan rasen en pikt door. So, und dann rennt ein Kateker asbekloppt rüm. Von Förner achten und wieder zurück, rob auf dem Baum wieder rünner und verbuddelt Haselnöt für den Winter. Kick und dann ist doch noch ein Boddervogel und dann, ups, feuert uns Rasenmäherroboter Rosi an den Finster vorbei. Und dann fallen mir in, ich will ja engs was schreiben, was ich sie in Radio vertellen kann. Ja, kick, so hätt auch klappt man nicht glöf. Ich muck doch wieder not Büro hin in Summe.